0: continuiamo, la prossima traccia è Jerk Chicken di The Grim Reaper e Big Swords, estratta dall'EP Ice Cream. Buon ascolto.
1: Hij wil niet geld verdienen, die man wil alleen maar billen zien. Kan je het geloven? Dat is gewoon de hele mindset. Die man is alleen op akka. Die man die wil niet eens uit eten. Die man die wil niet een dikke Porsche voor zijn deur hebben. Die man wil alleen gewoon akka. Kan je die snappen?
2: Die man die wil gewoon wat hij wil.
1: Het

fans wekken. Elke dag stekken, bouwend aan mijn fortuin. Grote man geworden door het blowen in mijn fortuin. Overhand right, nu hangt ze oorschijn. Body shot erachter, laat de voor bruin. Gooi hem bij het goorpuin, weg ermee. Kom ik in je huis, gaat elke stekker mee. Een koper voor een koper, stek er lekker mee. Pak money op een Saturday. Ik lig niet op bed meer in het weekend. Een assietje werkt beter dan een soepje als je ziek bent. Dat is een pro tip, breng die barbecue.

0: Continuiamo, la prossima traccia è Jerk Chicken di The Grim Reaper e Big Swords, estratta dall'EP Ice Cream. Buon ascolto.
1: Alleen maar pillen zien. Hij wil niet werken. Hij wil niet geld verdienen. Die man wil alleen maar pillen zien. Kan je het geloven? Dat is gewoon de hele mindset. Die man is alleen op akka. Die man die wil niet eens uit eten. Die man die wil niet een dikke Porsche voor zijn deur hebben. Die man wil alleen gewoon akka. Kan je die snappen?
2: Ik weet het wel. Die man die wil gewoon wat hij wil.
3: Het is de resident, president. Wave van de zee, dus vergeef me als ik spacey ben. Resistent, zieker dan de diepte. Train een AP pen. Peggy denkt, de rapper neuken eindigt in de baby bands. Wekken, elke dag stekken. Bouwend aan mijn fortuin. Grote man geworden door het blowen in mijn fortuin. Overhand, right, nu hangt ze oorschijn. Body shot erachter, laat de voorbruin. Gooi hem bij het goorpuin, weg ermee. Kom ik in je huis, gaat elke stekker mee. Een koper voor een koper, stek er lekker mee. Pak money op een Saturday. Ik lig niet op bed meer in het weekend. Een assietje werkt beter dan een soepje als je ziek bent. Dat is een pro tip, breng die barbecue.